Een weg. Zo'n weg in de verte. Een dijk. Met populieren. En een Volkswagen. Of nee, nog liever een Volkswagenbus. Met een kruidenier erbij. Zo'n kaarsrechte weg. Van Appelscha naar Dedemsvaart. Eindeloos en ver. En opeens is het de schoonheid van het Nederlands echtpaar op de fiets. Trappen tegen de wind in. Zwijgen en verder. De man heeft een abonnement op Panorama en is ingezonden brieven schrijven van de Telegraaf. Hij heeft schimmel tussen de tenen en nooit de lotto gewonnen. Ruzie met alle 12 kinderen. Hoogtepunt in zijn leven was het rotstuintje. Zij heeft een strakke ceintuur om de regenjas en een plastic kapje op de kop. Haar benen zitten vast in de nylons. En toch waait er elke 100 meter een lapvel af. Doortrappen, getrouwd zijn, fietsen op een rechte weg met oostenwind tegen. Ze denken maar aan één ding. 6 uur en een boterham met sandwichspruit. En de volgende dag is er het rotstuintje en zo'n weg in de verte. Een dijk, Delfzijl en Zwaagwesteinde. Trappen tegen de wind in, een hartinfarct. Doodgaan en doorfietsen tegen de wind. En God, wat een verschrikkelijk leven.